Now listen. Okochiribue. Medawase. Okochiribue. Iwaye. Okochiribue. Ikanfu. Ale. Come on, listen. Okochiribue. Medawase.